0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Loopt er bij Mercedes-teambaas Toto Wolff misschien al een toekomstig Formule 1-coureur rond? Zijn 9-jarige zoon Jack doet het namelijk uitstekend in de karts. Maar vader Toto wil vooralsnog niet te hard van stapel lopen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jack Wolff gaat aan de leiding in het IAMA kartkampioenschap. Heeft inmiddels ook een race gewonnen. En in de huidige autosportwereld blijven zulke prestaties niet lang onopgemerkt. Formule 1-teams scouten namelijk steeds jonger. Mercedes legt bijvoorbeeld al talenten van 11 jaar vast. En andere teams kijken zelfs naar coureurs van 10 jaar oud. Volgens Toto Wolff heeft zijn zoon door zijn achternaam zowel een voordeel als een nadeel. Het voordeel is duidelijk. Zijn ouders kennen de autosportwereld en beschikken over de ervaring en mogelijkheden om hem goed te begeleiden. Maar er is ook een keerzijde. Volgens Wolff rijdt zijn zoon als het ware met een schietschijf op zijn rug. Andere jonge coureurs willen namelijk heel graag van de zoon van Toto Wolff winnen. En Jack klaagde onlangs zelf dat hij tijdens een race in zijn eentje het allemaal moest opboksen tegen een team van 6 coureurs die met elkaar samenwerkten. Maar vader Toto houdt voorlopig de voet stevig op de rem. Jack is pas 9, dus voordat we hem vast naast George Russell zetten, eerst nog maar even zijn basisschool afmaken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Otmar Schaffnauer sluit een terugkeer in de Formule 1 niet uit. Voormalig teambaas van onder meer Alpine en Aston Martin mist vooral de competitie. Al hoeft hij niet per se weer als teambaas aan de slag. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schaffnauer zegt open te staan voor een nieuwe uitdaging, maar alleen als hij daadwerkelijk ook iets kan toevoegen. Een adviserende of opbouwende functie zou hem daarom ook zeer aanspreken. Volgens Schaffnauer is de rol van teambaas in de Formule 1 de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Steeds vaker

0: Er komen voormalige race-engineers op leidinggevende posities terecht. Terwijl volgens hem voor het leiden van een team ook nog andere kwaliteiten nodig zijn. Hij blikte ook terug op zijn tijd bij Aston Martin. De komst van Martin Whitmarsh als CEO zorgde volgens Schaffnauer voor een onduidelijke machtsverdeling. Hij zegt na diens komst ongeveer 80% van zijn verantwoordelijkheden te zijn kwijtgeraakt. Of zoals Schaffnauer het zelf omschrijft, er kunnen geen twee pauzen zijn. Sinds zijn vertrek bij Alpine in 2023 is hij overigens gewoon actief gebleven in de autosport. Hij is tegenwoordig CEO van Amersfoort Racing. Maar een terugkeer naar de Formule 1, ja, die longt toch. De deur staat dus altijd open.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Rudy Garcia heeft stevig uitgehaald naar de medische staf van de Belgische nationale ploeg. Volgens de voormalige bondscoach zijn tijdens het WK verschillende blessures en ziektegevallen niet goed aangepakt. En dat heeft de prestaties van België stevig beïnvloed. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Garcia noemt onder meer de situatie rond Jeremy Doku. Die belandde tijdens het toernooi met een hardnekkige luchtweginfectie op de spoedeisende hulp. En volgens Garcia had hij al eerder aangedrongen op een scan, maar vond de verantwoordelijke arts dat op dat moment niet nodig, omdat Doku al antibiotica kreeg. Ook over de behandeling van fysieke problemen van Yuri Tielemans, Charles de Ketelare en Zeno de Bast is Garcia kritisch. België bereikte onder zijn leiding uiteindelijk toch nog de kwartfinales. Spanje was daarin nipt te sterk. En na afloop werd het aflopende contract van Garcia niet verlengd. Hij kreeg zelfs kritiek op het vertoonde spel en ook op zijn omgang met de keeper Thibaut Courtois. Toch vindt Garcia dat hij België tijdens zijn periode als bondscoach weer op de kaart heeft gezet. Hij is weg. Zijn plaats is inmiddels ingenomen door Mark van Bommel.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De soap rond Memphis Depay en Corinthians lijkt dan toch een positieve afloop te krijgen. De Nederlandse spits en de Braziliaanse club hebben een akkoord bereikt over een nieuw contract voor 2 jaar. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En dat is opvallend, want kort geleden leek een vertrek van Memphis juist vrijwel zeker. Voorzitter Osmar Stabile vond een nieuwe overeenkomst financieel te riskant en liet weten dat Corinthians niet verder wilde met Depay. Daar was Memphis niet blij mee, omdat hij er weer vanuit ging dat eerder al andere afspraken waren gemaakt. Nou, dat leidde tot behoorlijk wat onrust. Ook de supporters en sponsoren bemoeiden zich ermee. Uiteindelijk gingen Corinthians en het management van Depay opnieuw om tafel. En dat is met resultaat geweest. Want Memphis is volgens de voorzitter akkoord gegaan met een lager salaris, waardoor een nieuwe verbintenis financieel wel mogelijk is. Handtekeningen moeten nog worden gezet, maar beide partijen zijn van plan de overeenkomst af te ronden. En daarmee lijkt Memphis Depay dus toch gewoon in Brazilië te blijven voetballen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord heeft de selectie versterkt met de Spaanse linksback Javi López. De verdediger komt op huurbasis over van Real Sociedad. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trainer Giovanni van Bronckhorst zat dun in de linksbacks. Jordan Bos is niet beschikbaar en ook Gijs Smal kampt al langere tijd met fysieke problemen. En met López krijgt Feyenoord er dus snel een extra optie bij. Spanjaard zegt trots te zijn dat hij voor een grote en ambitieuze club als Feyenoord mag spelen. Hij wil zich zo snel mogelijk aansluiten bij de selectie en van waarde zijn voor het team en de supporters. López speelde onder meer voor Deportivo Alavés, Real Sociedad en Real Oviedo en heeft inmiddels meer dan 100 wedstrijden in het Spaanse profvoetbal achter zijn naam. Bij Feyenoord gaat hij spelen met rugnummer 16. Met zijn komst hoopt de club vooral de personele problemen aan de linkerkant van de verdediging voorlopig te hebben opgelost.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Op het WK Hockey wordt niet alleen op het veld hard gewerkt. Achter de schermen vindt tijdens iedere wedstrijd een enorme data-operatie plaats. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Per wedstrijd registreren analisten ongeveer 10.000 verschillende gebeurtenissen. Van passes en spelopbouw tot het binnendringen van de cirkel en de manier waarop het spel wordt hervat. En Nederland gaat daar behoorlijk ver in. Waar andere landen vaak 1 of 2 analisten inzetten, werkt de Nederlandse Hockeybond met 3 mensen. Ze gebruiken zelfs speciale toetsenborden waarop iedere international dan weer een eigen knop heeft. En daardoor kan bijvoorbeeld iedere paas tussen 2 speelsters precies worden geregistreerd. Informatie komt tijdens de wedstrijd al terecht bij de bondscoach. Dat gebeurt via tablets en headsets. Volgens Joost Bitterling, hij is hoofd van de analyse- en dataafdeling van de Hockeybond, is het vooral belangrijk dat een coach niet wordt overspoeld met informatie. Vroeger werden na wedstrijden soms rapporten van 40 pagina's geproduceerd. Tegenwoordig draait het eigenlijk vooral om een paar concrete gegevens waar een coach ook daadwerkelijk iets mee kan. Oftewel 10.000 gegevens verzamelen om uiteindelijk precies die 2 of 3 dingen te vinden die een wedstrijd kunnen beslissen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: away.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
2: 5 uur.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Minke Boy is de nieuwe voorzitter van de vakjury van het NOC-NSF Sportgala. Oud-hockeyster volgt Bas van der Goor op, die sinds 2017 de voorzitter was. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Boy weet zelf als geen ander wat het is om op het podium van het Sportgala te staan. Ze speelde tussen 1998 en 2008 voor Oranje en was aanvoerder van de hockeyploeg die in 2008 Olympisch goud won in Peking. En 2 jaar eerder werd ze uitgeroepen tot beste hockeyster ter wereld. In datzelfde jaar werd het Nederlands hockeyteam bovendien sportploeg van het jaar. Boy noemt haar nieuwe functie een enorme eer. Volgens haar is erkenning belangrijk voor topsporters die toch elke dag bezig zijn om bijzondere prestaties te leveren. De vakjury krijgt daarnaast 3 nieuwe leden. Voormalig paraswemster Chantal Zijderveld, oud-schaatscoach Wopke de Vecht en sportjournalist Arjan Schouten. En zij sluiten aan bij onder andere Arjen Robben en Daphne Schippers. En de jury bepaalt de nominaties voor onder meer de sportman, sportvrouw, sportploeg en de coach van het jaar. En de winnaars worden in december bekendgemaakt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Loopt er bij Mercedes-teambaas Toto Wolff misschien al een toekomstig Formule 1-coureur rond? Zijn 9-jarige zoon Jack doet het namelijk uitstekend in de karts. Maar vader Toto wil vooralsnog niet te hard van stapel lopen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jack Wolff gaat aan de leiding in het IAMA kartkampioenschap. Heeft inmiddels ook een race gewonnen. En in de huidige autosportwereld blijven zulke prestaties niet lang onopgemerkt. Formule 1-team scout namelijk steeds jonger. Mercedes legt bijvoorbeeld al talenten van 11 jaar vast. En andere teams kijken zelfs naar coureurs van 10 jaar oud. Volgens Toto Wolff heeft zijn zoon door zijn achternaam zowel een voordeel als een nadeel. Het voordeel is duidelijk. Zijn ouders kennen de autosportwereld en beschikken over de ervaring en mogelijkheden om hem goed te begeleiden. Maar er is ook een keerzijde. Volgens Wolff rijdt zijn zoon als het ware met een schietschijf op zijn rug. Andere jonge coureurs willen namelijk heel graag van de zoon van Toto Wolff winnen. En Jack klaagde onlangs zelf dat hij tijdens een race in zijn eentje het allemaal moest opboksen tegen een team van 6 coureurs die met elkaar samenwerkten. Maar vader Toto houdt voorlopig de voet stevig op de rem. Jack is pas 9. Dus voordat we hem vast naast George Russell zetten, eerst nog maar even zijn basisschool afmaken.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Otmar Schaffnauer sluit een terugkeer in de Formule 1 niet uit. Voormalig teambaas van onder meer Alpine en Aston Martin mist vooral de competitie. Al hoeft hij niet per se weer als teambaas aan de slag. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schaffnauer zegt open te staan voor een nieuwe uitdaging, maar alleen als hij daadwerkelijk ook iets kan toevoegen. Een adviserende of opbouwende functie zou hem daarom ook zeer aanspreken. Volgens Schaffnauer is de rol van teambaas in de Formule 1 de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Steeds vaker komen voormalige race-engineers op leidinggevende posities terecht. Terwijl volgens hem voor het leiden van een team ook nog andere kwaliteiten nodig zijn. Hij blikte ook terug op zijn tijd bij Aston Martin. De komst van Martin Whitmarsh als CEO zorgde volgens Schaffnauer voor een onduidelijke machtsverdeling. Hij zegt na diens komst ongeveer 80% van zijn verantwoordelijkheden te zijn kwijtgeraakt. Of zoals Schaffnauer het zelf omschrijft, er kunnen geen twee pauzen zijn. Sinds zijn vertrek bij Alpine in 2023 is hij overigens gewoon actief gebleven in de autosport. Hij is tegenwoordig CEO van Amersfoort Racing. Maar een terugkeer naar de Formule 1, ja, die longt toch. De deur staat dus altijd open.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Rudy Garcia heeft stevig uitgehaald naar de medische staf van de Belgische nationale ploeg. Volgens de voormalige bondscoach zijn tijdens het WK verschillende blessures en ziektegevallen niet goed aangepakt. En dat heeft de prestaties van België stevig beïnvloed. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Garcia noemt onder meer de situatie rond Jeremy Doku. Die belandde tijdens het toernooi met een hardnekkige luchtweginfectie op de spoedeisende hulp. En volgens Garcia had hij al eerder aangedrongen op een scan, maar vond de verantwoordelijke arts dat op dat moment niet nodig, omdat Doku al antibiotica kreeg. Ook over de behandeling van fysieke problemen van Yuri Tielemans, Charles de Ketelare en Zeno de Bast is Garcia kritisch. België bereikte onder zijn leiding uiteindelijk toch nog de kwartfinales. Spanje was daarin nipt te sterk. En na afloop werd het aflopende contract van Garcia niet verlengd. Hij kreeg zelfs kritiek op het vertoonde spel en ook op zijn omgang met de keeper Thibaut Courtois. Toch vindt Garcia dat hij België tijdens zijn periode als bondscoach weer op de kaart heeft gezet. Hij is weg. Zijn plaats is inmiddels ingenomen door Mark van Bommel.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment vooral files in Noord-Holland, zoals op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam doe je er 15 tot 20 minuten langer over. En ook op de N247 is het druk in de richting van Amsterdam. Tussen Monnikendam en Broek in Waterland-Noord sta je 5 minuten in de file.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De soap rond Memphis Depay en Corinthians lijkt dan toch een positieve afloop te krijgen. De Nederlandse spits en de Braziliaanse club hebben een akkoord bereikt over een nieuw contract voor 2 jaar. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En dat is opvallend, want kort geleden leek een vertrek van Memphis juist vrijwel zeker. Voorzitter Osmar Stabile vond een nieuwe overeenkomst financieel te riskant en liet weten dat Corinthians niet verder wilde met Depay. Daar was Memphis niet blij mee, omdat hij er weer vanuit ging dat eerder al andere afspraken waren gemaakt. Nou, dat leidde tot behoorlijk wat onrust. Ook de supporters en sponsoren bemoeiden zich ermee. Uiteindelijk gingen Corinthians en het management van Depay opnieuw om tafel. En dat is met resultaat geweest, want Memphis is volgens de voorzitter akkoord gegaan met een lager salaris, waardoor een nieuwe verbintenis financieel wel mogelijk is. Handtekeningen moeten nog worden gezet, maar beide partijen zijn van plan de overeenkomst af te ronden. En daarmee lijkt Memphis Depay dus toch gewoon in Brazilië te blijven voetballen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Er hangen takken over de spitsstrook en daarom is die gesloten tussen knooppunt Beekbergen en afrit Schaarsbergen. Dit veroorzaakt een vertraging van 10 minuten. Ook op de N50 richting Zwolle beland je in de file en wel tussen Kampen en knooppunt Hattermerbroek. Ook hier is je vertraging 5 tot 10 minuten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord heeft de selectie versterkt met de Spaanse linksback Javi Lopez. De verdediger komt op huurbasis over van Real Sociedad. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trainer Giovanni van Bronckhorst zat dun in de linksbacks. Jordan Bos is niet beschikbaar en ook Gijs Smal kampt al langere tijd met fysieke problemen. En met Lopez krijgt Feyenoord er dus snel een extra optie bij. Spanjaard zegt trots te zijn dat hij voor een grote en ambitieuze club als Feyenoord mag spelen. Hij wil zich zo snel mogelijk aansluiten bij de selectie en van waarde zijn voor het team en de supporters. Lopez speelde onder meer voor Deportivo Alaves, Real Sociedad en Real Oviedo en heeft inmiddels meer dan 100 wedstrijden in het Spaanse profvoetbal achter zijn naam. Bij Feyenoord gaat hij spelen met rugnummer 16. Met zijn komst hoopt de club vooral de personele problemen aan de linkerkant van de verdediging voorlopig te hebben opgelost.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Van een ochtendspits is niet echt sprake, maar er ontstaan wel enkele files. Op de A4 bijvoorbeeld richting Amsterdam. Er is een ongeluk gebeurd en dat veroorzaakt een afgesloten linkerrijstrook. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp doe je er daarom 15 minuten langer over. En 5 tot 10 minuten extra op de A50 richting Apeldoorn. Daar is de spitsstrook dicht vanwege overhangend groen. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo. De A76, Belgische grens richting Duitsland. Tussen knooppunt Kerensheide en Nut, 15 minuten extra. En de N50, Emmeloord richting Zwolle. Ook een kwartier vertraging tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Op het WK Hockey wordt niet alleen op het veld hard gewerkt. Achter de schermen vindt tijdens iedere wedstrijd een enorme data-operatie plaats. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Per wedstrijd registreren analisten ongeveer 10.000 verschillende gebeurtenissen. Van passes en spelopbouw tot het binnendringen van de cirkel en de manier waarop het spel wordt hervat. En Nederland gaat daar behoorlijk ver in. Waar andere landen vaak 1 of 2 analisten inzetten, werkt de Nederlandse Hockeybond met 3 mensen. Ze gebruiken zelfs speciale toetsenborden waarop iedere international dan weer een eigen knop heeft. En daardoor kan bijvoorbeeld iedere paas tussen 2 speelsters precies worden geregistreerd. Informatie komt tijdens de wedstrijd al terecht bij de bondscoach. Dat gebeurt via tablets en headsets. Volgens Joost Bitterling, hij is hoofd van de analyse- en dataafdeling van de Hockeybond, is het vooral belangrijk dat een coach niet wordt overspoeld met informatie. Vroeger werden na wedstrijden soms rapporten van 40 pagina's geproduceerd. Tegenwoordig draait het eigenlijk vooral om een paar concrete gegevens waar een coach ook daadwerkelijk iets mee kan. Oftewel 10.000 gegevens verzamelen om uiteindelijk precies die 2 of 3 dingen te vinden die een wedstrijd kunnen beslissen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Er hangen takken boven de spitsstrook op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en afrit Hoenderloo is daarom de spitsstrook dicht en je vertraging 10 minuten. Een ongeluk veroorzaakt voor veel vertraging op de A76 België richting Duitsland. Tussen Stijn en Nut 7 kilometer met 3 kwartier vertraging omdat de linkerrijstrook dicht is. Dan nog de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek doe je er 10 minuten langer over.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mienke Boy is de nieuwe voorzitter van de vakjury van het NOC-NSF Sportgala. Oud-hockeyster volgt Bas van der Goor op, die sinds 2017 de voorzitter was. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Boy weet zelf als geen ander wat het is om op het podium van het Sportgala te staan. Ze speelde tussen 1998 en 2008 voor Oranje en was aanvoerder van de hockeyploeg die in 2008 Olympisch goud won in Peking. En 2 jaar eerder werd ze uitgeroepen tot beste hockey ter wereld. In datzelfde jaar werd het Nederlands hockeyteam bovendien sportploeg van het jaar. Boy noemt haar nieuwe functie een enorme eer. Volgens haar is erkenning belangrijk voor topsporters die toch elke dag bezig zijn om bijzondere prestaties te leveren. De vakjury krijgt daarnaast 3 nieuwe leden. Voormalig paraswemster Chantalle Zijderveld, oud-schaatscoach Wopke de Vecht en sportjournalist Arjan Schouten. En zij sluiten aan bij onder andere Arjen Robben en Daphne Schippers. En de jury bepaalt de nominaties voor onder meer de sportman, sportvrouw, sportploeg en de coach van het jaar. En de winnaars worden in december bekendgemaakt.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op de A6 Emmeloord richting Lelystad sta je in de file tussen Emmeloord West en afrit Urk. Dat komt door een kapotte vrachtauto. Daarom is de rechterrijstrook dicht en doe je er 10 minuten langer over. 10 tot 15 minuten vertraging op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Dat komt omdat er takken boven de spitsstrook hangen. Die is daarom afgesloten tussen Apeldoorn en afrit Schaarsbergen. Dan nog de A76 in Limburg richting Duitsland. Tussen knooppunt Kerenzijde en Nut was een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg weer vrij, maar je kunt er nog 10 minuten bij optellen.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Loopt er bij Mercedes-teambaas Toto Wolff misschien al een toekomstig Formule 1-coureur rond? Zijn 9-jarige zoon Jack doet het namelijk uitstekend in de karts. Maar vader Toto wil vooralsnog niet te hard van stapel lopen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jack Wolff gaat aan de leiding in het IAMA kartkampioenschap. Heeft inmiddels ook een race gewonnen. En in de huidige autosportwereld blijven zulke prestaties niet lang onopgemerkt. Formule 1-team scouten namelijk steeds jonger. Mercedes legt bijvoorbeeld al talenten van 11 jaar vast. En andere teams kijken zelfs naar coureurs van 10 jaar oud. Volgens Toto Wolff heeft zijn zoon door zijn achternaam zowel een voordeel als een nadeel. Het voordeel is duidelijk. Zijn ouders kennen de autosportwereld en beschikken over de ervaring en mogelijkheden om hem goed te begeleiden. Maar er is ook een keerzijde. Volgens Wolff rijdt zijn zoon als het ware met een schietschijf op zijn rug. Andere jonge coureurs willen namelijk heel graag van de zoon van Toto Wolff winnen. En Jack klaagde onlangs zelf dat hij tijdens een race in zijn eentje het allemaal moest opboksen tegen een team van 6 coureurs die met elkaar samenwerkten. Maar vader Toto houdt voorlopig de voet stevig op de rem. Jack is pas 9, dus voordat we hem vast naast George Russell zetten, eerst nog maar even zijn basisschool afmaken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment is er weinig aan de hand op de Nederlandse wegen. 40 kilometer in totaal. Toch een paar opvallendheden. De A6 Emmeloord richting Lelystad. Daar staat een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook tussen Emmeloord West en Afrit Urk. Voor het verkeer daar betekent dat 10 minuten oponthoud. De A76 richting Duitsland, want bij de Duitse grensovergang staat de Duitse politie te controleren. En daarom heb je vanaf knooppunt Kunderberg 15 minuten vertraging. Dan nog een file in het noorden, de N371 Meppel-Assen. Tussen Uffelte en Dwingelo doe je er 10 minuten langer over.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Otmar Schaffnauer sluit een terugkeer in de Formule 1 niet uit. Voormalig teambaas van onder meer Alpine en Aston Martin mist vooral de competitie. Al hoeft hij niet per se weer als teambaas aan de slag. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schaffnauer zegt open te staan voor een nieuwe uitdaging, maar alleen als hij daadwerkelijk ook iets kan toevoegen. Een adviserende of opbouwende functie zou hem daarom ook zeer aanspreken. Volgens Schaffnauer is de rol van teambaas in de Formule 1 de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Steeds vaker komen voormalige race-engineers op leidinggevende posities terecht, terwijl volgens hem voor het leiden van een team ook nog andere kwaliteiten nodig zijn. Hij blikte ook terug op zijn tijd bij Aston Martin. De komst van Martin Whitmarsh als CEO zorgde volgens Schaffnauer voor een onduidelijke machtsverdeling. Hij zegt na diens komst ongeveer 80% van zijn verantwoordelijkheden te zijn kwijtgeraakt. Of zoals Schaffnauer het zelf omschrijft, er kunnen geen twee pauzen zijn. Sinds zijn vertrek bij Alpine in 2023 is hij overigens gewoon actief gebleven in de autosport. Hij is tegenwoordig CEO van Amersfoort Racing. Maar een terugkeer naar de Formule 1, ja, die longt toch. De deur staat dus altijd open.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Het verkeer loopt op dit moment vertraging op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Daar is de spitsstrook dicht omdat er groen overheen hangt. Tussen knooppunt Beekberg en afrit Loenen loop je daarom 15 minuten vertraging op. Er wordt ook weer gecontroleerd aan de Duitse grens op de A76 bijvoorbeeld richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg betekent dat voor het verkeer daar 15 minuten extra. Dan nog een wegafsluiting, de N455, Benthuizen-Waddinxveen. Die is dicht na een ernstig ongeluk tussen de aansluiting met de N209 en Boskoop. Dan nog een melding vanuit de NS, want tussen Rotterdam Centraal en Breda rijden geen treinen op de hoge snelheidslijn.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De FIA grijpt niet in tegen de roterende achtervleugels die meerdere Formule 1-teams gebruiken. De Autosportfederatie vindt het algemene concept acceptabel, maar Red Bull moest na gesprekken met de FIA wel extra werk doen aan de eigen versie. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De opvallende vleugel kreeg van Ferrari-teambaas Frederik Vasseur de bijnaam Macarena-vleugel. Ferrari was tijdens de wintertest het eerste team dat ermee naar buiten kwam. Red Bull werkte ondertussen aan een eigen ontwerp dat anders draait en pas tijdens de Grand Prix van Miami voor het eerst werd gebruikt. Na twee crashes van Max Verstappen in Spielberg en Silverstone vroeg de FIA Red Bull en Ferrari om extra informatie over hun systemen. Volgens de FIA was dat nodig om de veiligheid van beide ontwerpen te beoordelen. Daarbij keek de federatie onder meer naar de manier waarop de achtervleugel sluit en wat er gebeurt als er een technisch probleem ontstaat. De FIA stelt dat de veiligheid voorop staat en dat de ontwerpen zijn bekeken. FIA-directeur Nicolas Tombazis zegt dat de gesprekken met Red Bull ertoe leiden dat het team zelf besloot meer werk te verrichten. De FIA had Red Bull niet formeel verboden om met de vleugel te rijden. Het team gebruikte daarom in België tijdelijk een conventionele achtervleugel. In Hongarije kwam de roterende versie terug op de auto's van Verstappen en Isaac Hadjar. Ook andere teams werken aan vergelijkbare systemen. McLaren heeft al een roterende vleugel getest en wil die na de zomerstop tijdens de race in Zandvoort gaan inzetten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het zit wie is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Wessum en Sint-Joost is je vertragingstijd 5 minuten. De A9, Diemen richting Alkmaar. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Amsterdam-Belmermeer en Aalsmeer. Twee rijstroken zijn dicht en daarom duurt er 5 tot 10 minuten langer over. Er wordt ook weer gecontroleerd aan de Duitse grens. Op de A76 bijvoorbeeld richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg betekent dat 5 tot 10 minuten oponthoud. Een wegafsluiting door een ernstig ongeluk op de N455 Benthuizen-Waddinxveen. De weg is in beide richtingen gesloten tussen de aansluiting met de N209 en Boskoop. En dan hebben we nog een melding vanuit de NS, want tussen Rotterdam Centraal en

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Anne Terpstra stopt met mountainbiken. De 35-jarige Nederlandse heeft haar afscheid aangekondigd. Haar besluit, dat kwam sneller dan gepland, omdat haar sponsor afhaakte en ze opnieuw last kreeg na een operatie aan een beknelde bekkenslagader. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Terpstra die rijdt nog twee belangrijke wedstrijden. Ze komt uit in de wereldbeker in het Franse Leget en daarna op het wereldkampioenschap in Val di Sole in Italië. De wedstrijd in Leget is voor haar de laatste wereldbeker van haar carrière. Daarna volgt dus nog het WK. Terpstra hoort al ruim 15 jaar bij de Nederlandse top van het mountainbiken. Ze werd 7 keer Nederlandse kampioene. Ook werd ze de eerste Nederlandse die een wereldbekerwedstrijd won. In 2019 pakte ze de wereldbeker in Andorra en stond ze bovenaan de wereldranglijst. In 2022 won ze opnieuw in Andorra. Bij de Europese kampioenschappen stond Terpstra 3 keer op het podium. Op het WK van 2021 in Val di Sole werd ze tweede. Ook bij de wereldkampioenschappen van 2024 eindigde ze op het podium samen met winnares Puk Pietersen. Terpstra deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen. In Rio werd ze 15e, in Tokio 5e en in Parijs 9e. Naar reactie zegt ze dat ze al eerder dit jaar merkte dat ze begon na te denken over afscheid nemen. Nou, ze geeft aan dat een nieuwsgierigheid naar een leven na het wielrennen begon te groeien. En dat ze dat nu graag wil gaan ontdekken.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Alexander Albon blijft ook in 2027 voor Williams rijden. De Thaise Formule 1-coureur heeft zijn contract met 1 jaar verlengd en blijft daarmee voor het 6e seizoen bij het Britse team. Dit is Noud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Albon kwam in 2022 bij Williams nadat hij eerder voor Red Bull reed. Zijn toekomst was lange tijd onzeker omdat zijn contract na dit seizoen zou aflopen. Die onzekerheid is nu voorbij. De Thaise Brit zegt dat hij gemotiveerd blijft om met Williams verder te bouwen. Volgens hem vertelt 1 moeilijk seizoen niet het hele verhaal. Hij wil samen met het team en de fans verder werken aan de ontwikkeling van de auto. Williams kent dit jaar een lastig seizoen. De renstal staat 9e van de 11 teams in het constructeurskampioenschap en heeft 11 punten verzameld. Albon heeft er daarvan 5 voor zijn rekening genomen. Teamgenoot Carlos Sainz heeft nog geen contractverlenging gekregen. De Spanjaard kwam in 2025 over van Ferrari en heeft dit seizoen 6 punten gehaald. Zijn toekomst bij Williams blijft daarmee nog onderwerp van gesprek. Voor Albon betekent de nieuwe overeenkomst dat hij in elk geval tot en met het seizoen 2027 bij Williams blijft. De ploeg werkt ondertussen verder aan de wederopbouw onder leiding van teambaas James Vowles. Albon heeft eerder al gezegd dat hij vertrouwen houdt in dat plan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Een kapotte vrachtauto veroorzaakt vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen en Zaltbommel staat hij op de rechte rijstrook. En daarom is hij afgesloten. Dit doet er 15 minuten langer over.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord heeft het contract van Tijmen Wessels opengebroken en verlengd tot de zomer van 2029. De Rotterdammers voorkomen daarmee dat de 19-jarige verdediger na dit seizoen transfervrij kan vertrekken. Wout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wessels maakte tijdens de voorbereiding meerdere keren minuten bij het eerste elftal. Dat gebeurde mede doordat Feyenoord problemen had op de linksbackpositie. Jordan Bos en Gijs Smal waren geblesseerd. Wessels maakte daarbij een goede indruk en heeft de clubleiding overtuigd van een nieuwe verbintenis. Feyenoord verlengt met Wessels, terwijl zijn eerdere contract nog tot de zomer van 2027 liep. De nieuwe overeenkomst houdt hem dus 2 extra seizoenen langer aan de club verbonden. De verdediger zegt dat hij blij is met het vertrouwen van Feyenoord. Hij ziet zijn nieuwe contract als een beloning voor zijn ontwikkeling bij de club. Wessels kwam in 2018 over van stadgenoot Sparta Rotterdam en doorliep sindsdien de jeugdopleiding. Wessels trainde al mee met het eerste team en blijft daar voorlopig ook onderdeel van. Op de linksbackpositie heeft hij inmiddels ook concurrentie gekregen van Hapi Lopez. Trainer Giovanni van Bronckhorst koos in de eerste wedstrijden voor Mika Marmol aan de linkerkant van de verdediging.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: love speed.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 12 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Een kapotte vrachtauto veroorzaakt vertraging op de A2 richting Utrecht. De rechte rijstrook is dicht tussen Rosmalen-West en Zaltbommel en daarom is het een kwartier file rijden geblazen. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam staat een te hoog voertuig voor de keteltunnel. Die zorgt ervoor dat twee rijstroken zijn afgesloten en je vertraging is tussen Den Horen en knooppunt Ketelplein 20 minuten. Op de A50 richting Arnhem staat ook een vrachtauto met pech tussen Vaas en Apeldoorn op de rechte rijstrook. Hier een kwartier extra. Tot slot nog de A67 Eindhoven richting Duitsland. Tussen Venlo Noordwest en Velde heb je 10 minuten oponthoud.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mike Foppe heeft nog steeds spijt van zijn opgave op de 10 kilometer tijdens het EK Atletiek in Birmingham. De 29-jarige Nederlander zegt dat hij inmiddels meer begrip heeft voor zijn eigen beslissing. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Foppe liep in de finale in de voorste groep van 5 atleten, maar had moeite om het hoge tempo te volgen. Hij besloot tijdens de race uit te stappen en dat leidde in Nederland tot veel reacties, mede door zijn interview na de wedstrijd. Foppe zei toen dat hij zich heel laf voelde en baalde toen hij de andere lopers zag doorgaan. In een terugblik tegenover de NOS zegt hij dat hij nog steeds pijn heeft van het moment en er spijt van heeft. Volgens Foppe speelde een eerdere valpartij op de 5 kilometer een belangrijke rol. Door die val had hij het gevoel dat hij een medaille was misgelopen. Daardoor was hij tijdens de 10 kilometer vooral bezig met het resultaat. Hij liep naar eigen zeggen voor niets minder dan een medaille. Toen hij merkte dat die kans er niet meer in zat, besloot hij uit te stappen. Foppe zegt dat hij na afloop zijn eigen optreden probeerde te analyseren. Hij wist toen niet goed wat er was gebeurd. De reacties uit Nederland verrasten hem. Foppe ziet een positief punt. Hij zegt dat hij eerder nooit in een situatie zat waarin een medaille realistisch was, maar dat hij merkte dat een vierde plaats hem niet meer interesseerde.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op de A2 richting Utrecht stond een vrachtwagen met pech tussen Rosmalen-West en Zaltbommel. Inmiddels is de Berge aanwezig, maar de rechterrijstrook blijft nog even dicht. Het rijdt langzaam over 9 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dan de A50 Zwolle richting Arnhem. Daar zorgt ook een vrachtauto met pech voor een afgesloten rechterrijstrook tussen Vaassen en Apeldoorn. 8 kilometer en ook hier 15 tot 20 minuten vertraging. De A67 nog richting de Duitse grens. Tussen afrit Panningen en Velden is een ongeluk gebeurd. Ook hier is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 35 minuten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax neemt afscheid van Ko Itakura. De Japanse verdediger keert terug naar Borussia Mönchengladbach. De club waar hij voor zijn komst naar Amsterdam ook speelde. Volgens de Duitse tak van Sky Sports is er een akkoord over de transfersom van 4 miljoen euro, inclusief bonussen. Ajax krijgt daarnaast een doorverkooppercentage. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Itakura kwam in de zomer van 2025 naar Ajax. De club betaalde toen ruim 10 miljoen euro voor de verdediger. Zijn verblijf in Amsterdam duurde daarmee ongeveer een jaar. In die periode had Itakura meerdere blessures. Alleen in het kalenderjaar 2026 miste Itakura 16 wedstrijden door verschillende blessures. De 29-jarige verdediger had bij Ajax nog een contract tot 2029. Toch komt er nu een einde aan zijn verblijf in Amsterdam. Volgens het bericht paste Itakura niet in de plannen van trainer Michel Sanchez. Met zijn vertrek komt er ook ruimte vrij binnen het salarishuis van Ajax. Itakura speelde eerder voor FC Groningen, Manchester City en Schalke 04. Voor Ajax kwam hij uit in een seizoen waarin blessures een rol speelden. Daarmee sluit hij zijn periode bij Ajax af, voordat hij in de Bundesliga aan de slag gaat.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment een vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Zaltbommel stond een vrachtauto met pech. Inmiddels is hij weggesleept, maar je loopt nog 10 minuten vertraging op. Op de A12 richting Duitsland wordt gecontroleerd aan de grens en dat betekent 10 tot 15 minuten oponthoud vanaf knooppunt Oud-Dijk.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Jessica Pegula zegt dat tennissers opnieuw actie kunnen voeren rond het prijzengeld op de US Open. De Amerikaanse wacht eerst de bekendmaking van het prijzengeld af voordat spelers verdere stappen zetten. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Pegula is lid van de Spelersraad en ondertekende eerder een brief van 20 topspelers aan de 4 Grand Slam toernooien. Daarin vragen de spelers om een groter aandeel van de inkomsten en meer inspraak in zaken die hen direct raken. Bij Roland Garros en Wimbledon beperkt de spelers hun media-optredens tot de 15 minuten. Dat gebeurde als protest tegen de verdeling van het geld. Ook de US Open kan met een nieuwe actie te maken krijgen als de gesprekken met de organisatie onvoldoende resultaat opleveren. Pegula zegt dat er nog geen grote beslissingen zijn genomen. Volgens haar zijn de organisatoren bereid om opnieuw aan tafel te gaan en eerdere kwesties te bespreken. Ze weet alleen nog niet hoe ver zij daarin willen gaan. De discussie over het prijzengeld speelt al langere tijd binnen toptennis. De spelers vinden vooral de verdeling van inkomsten onvoldoende. Het hoofdtoernooi van de US Open begint op 30 augustus. En voor die start moet duidelijk worden welk prijzengeld de organisatie beschikbaar stelt. Pegula wil ondertussen op de baan presteren. Ze noemt het winnen van de US Open een belangrijk doel.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment staat er 40 kilometer file op de Nederlandse wegen. In de meeste gevallen heb je niet meer dan 5 minuten vertraging. Meer dan 5 minuten vertraging op de A58 richting Breda. Daar ben je 5 tot 10 minuten langer bezig tussen knooppunt De Baars en Tilburg Centrum West. 1 rijstrook is er dicht. Op de N57 richting Brouwersdam is het file rijden tussen Burghaamsteden en Serooskerken. 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan wordt er nog gecontroleerd aan de Duitse grens op de A12 bijvoorbeeld richting Duitsland. Vanaf Zevenaar 10 minuten extra. En ook op de A76 richting Duitsland is het druk. Vanaf knooppunt Dunderberg kun je er 5 tot 10 minuten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De FIA grijpt niet in tegen de roterende achtervleugels die meerdere Formule 1-teams gebruiken. De Autosportfederatie vindt het algemene concept acceptabel, maar Red Bull moest na gesprekken met de FIA wel extra werk doen aan de eigen versie. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De opvallende vleugel kreeg van Ferrari

0: uit en wat er gebeurt als er een technisch probleem ontstaat. De FIA stelt dat de veiligheid voorop staat en dat de ontwerpen zijn bekeken. FIA-directeur Nicolas Tombazis zegt dat de gesprekken met Red Bull ertoe leiden dat het team zelf besloot meer werk te verrichten. De FIA had Red Bull niet formeel verboden om met de vleugel te rijden. Het team gebruikte daarom in België tijdelijk een conventionele achtervleugel. In Hongarije kwam de roterende versie terug op de auto's van Verstappen en Isaac Hadjar. Ook andere teams werken aan vergelijkbare systemen. McLaren heeft al een roterende vleugel getest en wil die na de zomerstop tijdens de race in Zandvoort gaan inzetten.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment verspreid door het land wat vertraging. Op de A2 bijvoorbeeld richting Den Bosch. Tussen Boksel en Vught sta je 5 tot 10 minuten in de file door een ongeluk. De rechterrijstrook is er dicht. En ook een ongeluk op de A10 Ring Noord richting Haarlem. Tussen Landsmeer en Amsterdam-Hemhavens. Net na de Koentunnel is dat ongeluk gebeurd. De berger is aanwezig, maar de rechterrijstrook blijft nog even dicht. 10 minuten oponthoud. Dan de A12 richting de Duitse grens, want er wordt gecontroleerd. Vanaf Zevenaar betekent dat 10 tot 15 minuten vertraging. En tot slot een wegafsluiting, want een ongeluk is gebeurd op de N35 Zwolle-Almelo. Die is in beide richtingen dicht, tussen Haarlem en Nijverdal-West.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Radio.
1: Sport in het kort.
2: Anne Terpstra stopt met mountainbiken. De 35-jarige Nederlandse heeft haar afscheid aangekondigd. Haar besluit dat kwam sneller dan gepland, omdat haar sponsor afhaakte en ze opnieuw last kreeg na een operatie aan een beknelde bekkenslagader. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Terpstra die rijdt nog twee belangrijke wedstrijden. Ze komt uit in de wereldbeker in het Franse Leget en daarna op het wereldkampioenschap in Val di Sole in Italië. De wedstrijd in Leget is voor haar de laatste wereldbeker van haar carrière. Daarna volgt dus nog het WK. Terpstra hoort al ruim 15 jaar bij de Nederlandse top van het mountainbiken. Ze werd 7 keer Nederlandse kampioene. Ook werd ze de eerste Nederlandse die een wereldbekerwedstrijd won. In 2019 pakte ze de wereldbeker in Andorra en stond ze bovenaan de wereldranglijst. In 2022 won ze opnieuw in Andorra. Bij de Europese kampioenschappen stond Terpstra 3 keer op het podium. Op het WK van 2021 in Val di Sole werd ze tweede. Ook bij de wereldkampioenschappen van 2024 eindigde ze op het podium samen met winnares Puk Pietersen. Terpstra deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen. In Rio werd ze 15e, in Tokio 5e en in Parijs 9e. Naar reactie zegt ze dat ze al eerder dit jaar merkte dat ze begon na te denken over afscheid nemen. Nou, ze geeft aan dat een nieuwsgierigheid naar een leven na het wielrennen begon te groeien en dat ze dat nu graag wil gaan ontdekken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A2 Eindhoven richting Den Bosch tussen Bokstel en Vught. 10 minuten vertraging na een aanrijding, 1 rijstrook is dicht. A12 Arnhem richting Duitse grens, 10 minuten oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam, voor afrit Dordrecht Centrum, 10 minuten vertraging.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Alexander Albon blijft ook in 2027 voor Williams rijden. De Thaise Formule 1-coureur heeft zijn contract met 1 jaar verlengd en blijft daarmee voor het 6e seizoen bij het Britse team. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Albon kwam in 2022 bij Williams nadat hij eerder voor Red Bull reed. Zijn toekomst was lange tijd onzeker omdat zijn contract na dit seizoen zou aflopen. Die onzekerheid is nu voorbij. De Thaise Brit zegt dat hij gemotiveerd blijft om met Williams verder te bouwen. Volgens hem vertelt 1 moeilijk seizoen niet het hele verhaal. Hij wil samen met het team en de fans verder werken aan de ontwikkeling van de auto. Williams kent dit jaar een lastig seizoen. De renstal staat 9e van de 11 teams in het constructeurskampioenschap en heeft 11 punten verzameld. Albon heeft er daarvan 5 voor zijn rekening genomen. Teamgenoot Carlos Sainz heeft nog geen contractverlenging gekregen. De Spanjaard kwam in 2025 over van Ferrari en heeft dit seizoen 6 punten gehaald. Zijn toekomst bij Williams blijft daarmee nog onderwerp van gesprek. Voor Albon betekent de nieuwe overeenkomst dat hij in elk geval tot en met het seizoen 2027 bij Williams blijft. De ploeg werkt ondertussen verder aan de wederopbouw onder leiding van teambaas James Vowles. Albon heeft eerder al gezegd dat hij vertrouwen houdt in dat plan.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Capri Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord heeft het contract van Tijmen Wessels opengebroken en verlengd tot de zomer van 2029. De Rotterdammers voorkomen daarmee dat de 19-jarige verdediger na dit seizoen transfervrij kan vertrekken. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wessels maakte tijdens de voorbereiding meerdere keren minuten bij het eerste elftal. Dat gebeurde mede doordat Feyenoord problemen had op de linksbackpositie. Jordan Bos en Gijs Smal waren geblesseerd. Wessels maakte daarbij een goede indruk en heeft de clubleiding overtuigd van een nieuwe verbintenis. Feyenoord verlengt met Wessels, terwijl zijn eerdere contract nog tot de zomer van 2027 liep. De nieuwe overeenkomst houdt hem dus 2 extra seizoenen langer aan de club verbonden. De verdediger zegt dat hij blij is met het vertrouwen van Feyenoord. Hij ziet zijn nieuwe contract als een beloning voor zijn ontwikkeling bij de club. Wessels kwam in 2018 over van stadgenoot Sparta Rotterdam en doorliep sindsdien de jeugdopleiding. Wessels trainde al mee met het eerste team en blijft daar voorlopig ook onderdeel van. Op de linksbackpositie heeft hij inmiddels ook concurrentie gekregen van Hapi Lopez. Trainer Giovanni van Bronckhorst koos in de eerste wedstrijden voor Mika Marmol aan de linkerkant van de verdediging.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ruim 100 kilometer file. De meeste vertraging is er in het midden van het land. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel een half uur oponthoud. A20 Gouda richting Hoek van Holland, Rotterdam-Delfshaven een kwartier. A59 Den Bosch richting Zierikzee tussen Vlijmen en Drunen 20 minuten vertraging. Er staat een vrachtwagen met pech.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Mike Foppe heeft nog steeds spijt van zijn opgave op de 10 kilometer tijdens het EK Atletiek in Birmingham. De 29-jarige Nederlander zegt dat hij inmiddels meer begrip heeft voor zijn eigen beslissing. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Foppe liep in de finale in de voorste groep van 5 atleten, maar had moeite om het hoge tempo te volgen. Hij besloot tijdens de race uit te stappen en dat leidde in Nederland tot veel reacties, mede door zijn interview na de wedstrijd. Foppe zei toen dat hij zich heel laf voelde en baalde toen hij de andere lopers zag doorgaan. In een terugblik tegenover de NOS zegt hij dat hij nog steeds pijn heeft van het moment en er spijt van heeft. Volgens Foppe speelde een eerdere valpartij op de 5 kilometer een belangrijke rol. Door die val had hij het gevoel dat hij een medaille was misgelopen. Daardoor was hij tijdens de 10 kilometer vooral bezig met het resultaat. Hij liep naar eigen zeggen voor niets minder dan een medaille. Toen hij merkte dat die kans er niet meer in zat, besloot hij uit te stappen. Foppe zegt dat hij na afloop zijn eigen optreden probeerde te analyseren. Hij wist toen niet goed wat er was gebeurd. De reacties uit Nederland verrasten hem. Foppe ziet een positief punt. Hij zegt dat hij eerder nooit in een situatie zat waarin een medaille realistisch was, maar dat hij merkte dat een vierde plaats hem niet meer interesseerde.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio. Yeah.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat al bijna 200 kilometer file. De meeste files staan in het midden van het land. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort en Barneveld, 20 minuten vertraging. Er is een rijstrook dicht, er ligt modder op de weg. A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel, 20 minuten extra reistijd. Bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland, Rotterdam-Delfshaven, 20 minuten. En op de A59 Den Bosch richting Zierikzee, tussen Vlijmen en Drunen, een half uur vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax neemt afscheid van Ko Itakura. De Japanse verdediger keert terug naar Borussia Mönchengladbach. De club waar hij voor zijn komst naar Amsterdam ook speelde. Volgens de Duitse tak van Sky Sports is er een akkoord over de transfersom van 4 miljoen euro, inclusief bonussen. Ajax krijgt daarnaast een doorverkooppercentage. Nout van Zommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Itakura kwam in de zomer van 2025 naar Ajax. De club betaalde toen ruim 10 miljoen euro voor de verdediger. Zijn verblijf in Amsterdam duurde daarmee ongeveer een jaar. In die periode had Itakura meerdere blessures. Alleen in het kalenderjaar 2026 miste Itakura 16 wedstrijden door verschillende blessures. De 29-jarige verdediger had bij Ajax nog een contract tot 2029. Toch komt er nu een einde aan zijn verblijf in Amsterdam. Volgens het bericht paste Itakura niet in de plannen van trainer Michel Sanchez. Met zijn vertrek komt er ook ruimte vrij binnen het salarishuis van Ajax. Itakura speelde eerder voor FC Groningen, Manchester City en Schalke 04. Voor Ajax kwam hij uit in een seizoen waarin blessures een rol speelden. Daarmee sluit hij zijn periode bij Ajax af, voordat hij in de Bundesliga aan de slag gaat.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ruim 300 kilometer file. De meeste files staan in het midden van het land. De langste file is op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Barneveld is de vertraging een half uur. Eén rijstrook is dicht, er ligt modder op de weg. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg een half uur vertraging. A20 Gouda richting Hoek van Holland, voor Rotterdam-Noord een kwartier. A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elst en Presikhaaf een kwartier oponthoud.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jessica Pegula zegt dat tennissers opnieuw actie kunnen voeren rond het prijzengeld op de US Open. De Amerikaanse wacht eerst de bekendmaking van het prijzengeld af voordat spelers verdere stappen zetten. Dit is Noud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Pegula is lid van de Spelersraad en ondertekende eerder een brief van 20 topspelers aan de 4 Grand Slam toernooien. Daarin vragen de spelers om een groter aandeel van de inkomsten en meer inspraak in zaken die hen direct raken. Bij Roland Garros en Wimbledon beperkt de spelers hun media-optredens tot de 15 minuten. Dat gebeurde als protest tegen de verdeling van het geld. Ook de US Open.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is alweer druk op de weg, er staat 400 kilometer file. De meeste vertraging is er in het midden en zuiden van het land. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort en Barneveld, 20 minuten vertraging. Er ligt modder op de weg, 1 rijstrook is dicht. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg, 20 minuten. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knoopert Velsen en Akersloot, een kwartier vertraging. Wegdek is daar beschadigd, de spitsstrook is dicht. A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen afrit Arkel en Sliedrecht, een half uur vertraging door een ongeluk, 1 rijstrook is dicht. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Knoopend Batendorp en Moergestel, 3 kwartier extra reistijd. Daar is de linkerrijstrook dicht voor een spoedtransport.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De FIA grijpt niet in tegen de roterende achtervleugels die meerdere Formule 1-teams gebruiken. De Autosportfederatie vindt het algemene concept acceptabel, maar Red Bull moest na gesprekken met de FIA wel extra werk doen aan de eigen versie. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De opvallende vleugel kreeg van Ferrari-teambaas Frederik Vasseur de bijnaam Macarena-vleugel. Ferrari was tijdens de wintertest het eerste team dat ermee naar buiten kwam. Red Bull werkte ondertussen aan een eigen ontwerp dat anders draait en pas tijdens de Grand Prix van Miami voor het eerst werd gebruikt. Na twee crashes van Max Verstappen in Spielberg en Silverstone vroeg de FIA Red Bull en Ferrari om extra informatie over hun systemen. Volgens de FIA was dat nodig om de veiligheid van beide ontwerpen te beoordelen. Daarbij keek de federatie onder meer naar de manier waarop de achtervleugel sluit en wat er gebeurt als er een technisch probleem ontstaat. De FIA stelt dat de veiligheid voorop staat en dat de ontwerpen zijn bekeken. FIA-directeur Nicolas Tombazis zegt dat de gesprekken met Red Bull ertoe leiden dat het team zelf besloot meer werk te verrichten. De FIA had Red Bull niet formeel verboden om met de vleugel te rijden. Het team gebruikte daarom in België tijdelijk een conventionele achtervleugel. In Hongarije kwam de roterende versie terug op de auto's van Verstappen en Isaac Hadjar. Ook andere teams werken aan vergelijkbare systemen. McLaren heeft al een roterende vleugel getest en wil die na de zomerstop tijdens de race in Zandvoort gaan inzetten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Ondanks de vakantie is het vrij druk op de weg met 400 kilometer file. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. De langste files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Voorthuizen 20 minuten vertraging. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur. A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam. 3 kwartier extra reistijd. Dat is de nasleep van een ongeluk. A325 Nijmegen richting Arnhem voor knooppunt Velperbroek. 1 kwartier vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Anne Terpstra stopt met mountainbiken. De 35-jarige Nederlandse heeft haar afscheid aangekondigd. Haar besluit, dat kwam sneller dan gepland, omdat haar sponsor afhaakte en ze opnieuw last kreeg na een operatie aan een beknelde bekkenslagader. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Terpstra die rijdt nog twee belangrijke wedstrijden. Ze komt uit in de wereldbeker in het Franse Leget en daarna op het wereldkampioenschap in Val di Sole in Italië. De wedstrijd in Leget is voor

0: Pietersen. Terpstra deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen. In Rio werd ze 15e, in Tokio 5e en in Parijs 9e. Naar haar reactie zegt ze dat ze al eerder dit jaar merkte dat ze begon na te denken over afscheid nemen. Nou, ze geeft aan dat een nieuwsgierigheid naar een leven na het wielrennen begon te groeien. En dat ze dat nu graag wil gaan ontdekken.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Ondanks de vakantie is het vrij druk op de weg met 300 kilometer file. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 20 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot, 10 minuten oponthoud. Het wegdek is daardoor beschadigd, daardoor is de spitsstrook dicht. A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam, 20 minuten. A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Batendorp, 20 minuten oponthoud door een auto met pech. A325 Nijmegen richting Arnhem. Voor knooppunt Velperbroek een kwartier vertraging.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord heeft het contract van Tijmen Wessels opengebroken en verlengd tot de zomer van 2029. De Rotterdammers voorkomen daarmee dat de 19-jarige verdediger na dit seizoen transfervrij kan vertrekken. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wessels maakte tijdens de voorbereiding meerdere keren minuten bij het eerste elftal. Dat gebeurde mede doordat Feyenoord problemen had op de linksbackpositie. Jordan Bos en Gijs Smal waren geblesseerd. Wessels maakte daarbij een goede indruk en heeft de clubleiding overtuigd van een nieuwe verbintenis. Feyenoord verlengt met Wessels, terwijl zijn eerdere contract nog tot de zomer van 2027 liep. De nieuwe overeenkomst houdt hem dus 2 extra seizoenen langer aan de club verbonden. De verdediger zegt dat hij blij is met het vertrouwen van Feyenoord. Hij ziet zijn nieuwe contract als een beloning voor zijn ontwikkeling bij de club. Wessels kwam in 2018 over van stadgenoot Sparta Rotterdam en doorliep sindsdien de jeugdopleiding. Wessels trainde al mee met het eerste team en blijft daar voorlopig ook onderdeel van. Op de linksbackpositie heeft hij inmiddels ook concurrentie gekregen van Hapi Lopez. Trainer Giovanni van Bronckhorst koos in de eerste wedstrijden voor Mika Marmol aan de linkerkant van de verdediging.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files worden nu snel korter. Er staan nog 70 kilometer bij elkaar. De files die nog opvallen staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Zaltbommel 10 minuten op onthoud door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een kwartier op onthoud. En op de A28 Amersfoort richting Zolle tussen het Harde en knooppunt Tattenbroek een kwartier vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mike Foppe heeft nog steeds spijt van zijn opgave op de 10 kilometer tijdens het EK Atletiek in Birmingham. De 29-jarige Nederlander zegt dat hij inmiddels meer begrip heeft voor zijn eigen beslissing. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Foppe liep in de finale in de voorste groep van 5 atleten, maar had moeite om het hoge tempo te volgen. Hij besloot tijdens de race uit te stappen en dat leidde in Nederland tot veel reacties, mede door zijn interview na de wedstrijd. Foppe zei toen dat hij zich heel laf voelde en baalde toen hij de andere lopers zag doorgaan. In een terugblik tegenover de NOS zegt hij dat hij nog steeds pijn heeft van het moment en er spijt van heeft. Volgens Foppe speelde een eerdere valpartij op de 5 kilometer een belangrijke rol. Door die val had hij het gevoel dat hij een medaille was misgelopen. Daardoor was hij tijdens de 10 kilometer vooral bezig met het resultaat. Hij liep naar eigen zeggen voor niets minder dan een medaille. Toen hij merkte dat die kans er niet meer in zat, besloot hij uit te stappen. Foppe zegt dat hij na afloop zijn eigen optreden probeerde te analyseren. Hij wist toen niet goed wat er was gebeurd. De reacties uit Nederland verrasten hem. Foppe ziet een positief punt. Hij zegt dat hij eerder nooit in een situatie zat waarin een medaille realistisch was, maar dat hij merkte dat een vierde plaats hem niet meer interesseerde.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Kent op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax neemt afscheid van Ko Itakura. De Japanse verdediger keert terug naar Borussia Mönchengladbach. De club waar hij voor zijn komst naar Amsterdam ook speelde. Volgens de Duitse tak van Sky Sports is er een akkoord over de transfersom van 4 miljoen euro, inclusief bonussen. Ajax krijgt daarnaast een doorverkooppercentage. Nout van Zommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Itakura kwam in de zomer van 2025 naar Ajax. De club betaalde toen ruim 10 miljoen euro voor de verdediger. Zijn verblijf in Amsterdam duurde daarmee ongeveer een jaar. In die periode had Itakura meerdere blessures. Alleen in het kalenderjaar 2026 miste Itakura 16 wedstrijden door verschillende blessures. De 29-jarige verdediger had bij Ajax nog een contract tot 2029. Toch komt er nu een einde aan zijn verblijf in Amsterdam. Volgens het bericht paste Itakura niet in de plannen van trainer Michel Sanchez. Met zijn vertrek komt er ook ruimte vrij binnen het salarishuis van Ajax. Itakura speelde eerder voor FC Groningen, Manchester City en Schalke 04. Voor Ajax kwam hij uit in een seizoen waarin blessures een rol speelden. Daarmee sluit hij zijn periode bij Ajax af, voordat hij in de Bundesliga aan de slag gaat.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jessica Pegula zegt dat tennissers opnieuw actie kunnen voeren rond het prijzengeld op de US Open. De Amerikaanse wacht eerst de bekendmaking van het prijzengeld af voordat spelers verdere stappen zetten. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Pegula is lid van de Spelersraad en ondertekende eerder een brief van 20 topspelers aan de 4 Grand Slam toernooien. Daarin vragen de spelers om een groter aandeel van de inkomsten en meer inspraak in zaken die hen direct raken. Bij Roland Garros en Wimbledon beperkte spelers hun mediaoptredens tot de 15 minuten. Dat gebeurde als protest tegen de verdeling van het geld. Ook de US Open kan met de nieuwe actie te maken krijgen als de gesprekken met de organisatie onvoldoende resultaat opleveren. Pegula zegt dat er nog geen grote beslissingen zijn genomen. Volgens haar zijn de organisatoren bereid om opnieuw aan tafel te gaan en eerdere kwesties te bespreken. Ze weet alleen nog niet hoe ver zij daarin willen gaan. De discussie over het prijzengeld speelt al langere tijd binnen toptennis. De spelers vinden vooral de verdeling van inkomsten onvoldoende. Het hoofdtoernooi van de US Open begint op 30 augustus. En voor die start moet duidelijk worden welk prijzengeld de organisatie beschikbaar stelt. Pegula wil ondertussen op de baan presteren. Ze noemt het winnen van de US Open een belangrijk doel.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Grand Prix Radio. Varje op wens op grandprixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: away.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
2: 2 uur. Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
1: Dit is Grand Prix.